De Zacharia is een van de laatste profeten die zijn profetie doorschreef. Hij zegt in het 12e kapitel, de 10e vers, en ik word de juist van je nood en de mietje aanbeden, op de doofziende slacht en op de Jeruzalem en wonen uitgeten. En die worden op dem checken, dem ze duikstekken deden, en die worden van aan treuren, zoals een van zijn eentje zijn treuren deed, en worden en betternis zijn van aan, zoals een en betternis is, voor zijn eerste geboren. Joel maakt dat ook klaar in dit poort dat we nu bezinnen, want hij zegt dat het passeren wordt, dat wer immer dem Herrgott zijn nomen aanroepen wordt, zal geraad worden. Dan door wordt aflevering zijn in den Zionsburg en in Jeruzalem. Dat redt van een gewisse stede op een landkort, zeg maar. De vraag komt dan ver. Wat meent Peter aan den Pinksdag, als hij naar dit poort en Joel aanwees? Meent hij dat dem Joel zijn profetieën erveld weer? Na, eindelijk niet, nee. Dat is niet wat hij zegt. Hij geeft niet ver dat deze profetie erveld weer. Wil we dat een beetje bechecken? Als de Heilige Geest op de apostel kwam aan den Pinksdag, deden de apostel te de Juden reden die naar Jeruzalem gekomen waren van alle steden en dat Romeinse Rijk. Jeder Jood hier dat evangelium en zijn eigen spraak. Ik geloof we verstaan dat. Daar werden geen onbekende spraken die den dag gereed worden. De apostel redde en spraken die mensen verstaan kunnen. Wilst dat zeggen dat ze hierde God zijn woord? Ik leef dat als klaar. Jeder spraak werd de muttersprook en eind of meer van de mannen die daar verzameld werden van alle steden en dat Romeinse Rijk. En jo, veel leefde. Andere hadden erspaard en zeiden dat de apostel betrunken waren. En zo weer dat Simon Peter de afstand een antwoord te geven. Hij zei tot dat volk in Apostelgeschicht 2, 14 bij 18, en hartig wordt het gezegd: Mannen uit Judea en alle die je in Jeruzalem wonen, dit zal je weten en hartig wordt ik zei. Dan deze mannen zijn niet betrunken, zoals je menen, dan dat is nog maar de derde stund am dag. Ober dit is dat wat durch den profeet Joel gezegd is, dat zal in de laatste dag passieren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten, worden profetieën, en jene jonge mannen worden gezegde zinnen, en oude mannen worden dreimen, en op mijn mannen geloven en vroeger geloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetieën. Daar is hier een lei, dat zeer wichtig is te beobachten. Peter zegt niet dat dit een erfeller weer van wat Joel geschreven had. Al die schrijvers im Nieuwe Testament maken dat zeer klaar, dat wanneer zij van wat reden dat een erfeller is van profetie, dat zij dat dem weich aandieden. Zum Beispiel, in Matthäus 2, 17 en 18, zegt het, dan weer erfeld, wat de Heer durch den profeet Jeremia gezegd had, en Rama weer een gelud te horen, veel hielen en klagen, Rahel hield voor haar kinderen, en liet zich niet triester dan die zijn alle weich. Dat weer een boekstabelijk het erfellen van profetie. Nog eind, Apostelgeschicht 13, 32 en 33, waar Paulus en Antiochien predje deed. Hij redt van Jezus in opstonden van dood. Dat is wat hij zegt. En wie predigen je nu dat wat de vaders versproken weer en je komen is, dat God dit erveld heeft aan ons, eretjingen, en dem dat hij Jezus van dood opwoek, zoals ook in tweede psalm geschreven staat, du bist mijn zin, vandaar zie ik die vader geworden. De Bijbel is zeer genaamd van het redt van profetie ervellen. Wat Peter in Apostelgeschicht 2, 16 zegt, dat dit is dat. Hij zegt niet dat het een erfeller is van wat Joel profetieën deed. Lever zegt hij dit is dat. Dat heet, dat is ähnlich te dit. Oder dit is zo als dat. Wanneer we terugkomen in ons zin naar den Pinksdag,
Dan voor vi en dat Peter nicht to de heide rede deed, hij red to de jude die aan dat Oude Testament ongerecht wieren. Ze wisten wat dat Oude Testament zeed. Veel van die wieren een langer en gereisd om dat te houden dat dat Oude Testament van aan verlangt. Die wieren naar Jeruzalem gekomen voor dat vast, dat dat Moses gezaad van aan verlangt. Peter zegt nu toe aan dat ze niet spotten zullen. Ze zullen dat niet verachten dat dat passiert is. Dit is ähnlich te dat wat passieren wordt en dem herzien dag, zoals de profeet Joel dat profetie deed. Hij geeft dan Joel zijn profetie en geeft obacht op wat hij daarvan zegt. Apostelgeschicht 2, 17. Dat zal in de laatste dag passieren, zegt God, dat ik mijn geest voor even alle mensen uitgeten. Dit zal in de laatste dag passieren. Dan wordt God zijn geest op alle mensen uitgegoten worden, niet bloos op de Juden. Wie dat erfeld aan den Pinkstag? Nee, eindelijk niet. Daar werden maar zeer weinig, op den de geest uitgegoten wordt. Daar werden de 120 die je rood verneemt, verzameld werden, en dan werden door de 3000 die zich bekeerden. En dat kon niet gezegd worden dat de geest op alle mensen uitgegoten wordt, zeg maar. En zo wordt dat niet in boekstavelijk het erfellen zinnen van Joel zijn profetie. Meester, dat is klaar. Peter schijnt zegt te zijn volk, de Juden, dat ze zich niet wonderen zullen wanneer God dit nu gedaan had, wanneer hij versproken had, dat een tijd komen wordt wanneer hij zijn geest op alle mensen uitgegeten wordt. Peter redt dan ook nog weer en zegt, en pas lees ik 2 kapitel 19 en 20 vers, en boven am hemel waar ik wonder tekens geven en tekens on je appeëerd, bloot en vier en damp van rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden, en de moon en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. Wordt egend wat van dat erveld aan den eerste Pinkstag? Zekerlijk nee. Door weer geen eerdbeben, geen endernis en de zon en moon, dat wordt passeren aan dem Heer, zijn grote en heerlijke dag. Dat wordt een schrattelijke dag zijn, de Pinkstag wie een schöne dag. Als we den profeet Joel zijn profetie verstonen, dan kan we niet tot den Entschluss komen, dat Joel zijn profetie erfeld weer aan den eerste Pinkstag. Peter Bruck, Joel zijn profetie, als een aanleiding den te beantwoorden, die spatte deden dat de apostel bedronken waren. Nu komt dan de vraag ver. Wat weer eindelijk dem apostel Peter zijn thema? Nou, de hauptthema van Peter zijn predigt aan den eerste Pinkstag weer Jezus zijn opstonden van den dood. Wanneer hij bij zijn tekst komt, brukt hij den 16e psalm, 18e vers, waar dat je profetiet is dat Christus terugkomen wordt van dood. En zei hoe hij dat door aanwenden deed tot Jezus Christus. Ik lees nu Apostelgeschichte 2 kapitel 32 en 33 vers. Dis Jezus heeft God van dood opgewacht en wie zijn zij daarvan. Nu dat God aan te zien rechterhand opgehoven heeft en hij dem Heilige Geest gekregen heeft, die aan versproken weer, heeft hij dit uitgegoten dat je nu zijn en heren. De entschluss en bij Joel en Peter erweerd is zoals Peter zegt. En dat zal passeren, dat wie immer dem Herr God zijn nomen aanroepen wordt, zal geraad worden. Door zijn zo'n desire, dat wist God dat zo betonen deed, worden daar om eng meer geraad zijn als er worden verloren zijn, en dat kun je dan ook zijn. Ik kan dat niet van de schrift behaupten, aber ook niet je neef verstreden. Wie worden dat nog eenmaal zijn, want wie alle worden bij dem Herr zijn? Veel vragen worden door hastig beantwoord worden, is mij zo. Ik weet dat wanneer Jezus terugkomen wordt en zijn rijk afstalen wordt in deze wereld, dat er zeer, zeer veel zich bekeren worden tot de Heer Jezus. Niet bloos als er kenig, maar ook als er raden, is mij zo. En dan zijn er al die kleine dingen die sterven. Veel der krankheden en arme landen, en dan ook zonen die aan dat mutterlief aangebracht worden, je mart. Ja, die worden daar ook in hemel zijn met de Heer Jezus. Er is veel aan die zaak die mij niet duidelijk is. Maar laat het nu zo zijn.
Vi vore dort dann verstohne und begriepe tjerne, wann wir dort nu ook nicht begriepe tjerne. Mir is ook so, dort er veel wore zenne, die sich betjere wore, en die grote triebsel tiet. Dort leef ik erst om deel wenst bestedigt, en er schrift. Also, en weet trek no Peter zine predigt. Dort hauptthema van zine predigt, is dem Herr Jesus zien abstohne vom dood, en dort hij trek im Himmel is bij zine voeder, zine reichte hand. Hij brok dort dan, om dort falsch te vermoenen dat hij busse doene zele en dem Herr Jesus annehme zele. Dort is dort wichtig. Dort

tema har niks så fel med dem helge gästerna och med de radung en Jesus Kristus. Och nu kommer jag dan några tredje kapitel och den första fars. Jag var här även de första två fars läsa, visst är jag här ett taup. Och jag var här blås en bete oss en anfang maka med det, visst mina tid är mest am. Joel det tredje kapitel, första två fars. Dan zei, en de dagen en de tijd, waar ik de verbanden van Juda en Jeruzalem terugbrengen. Ik waar ook al die nationen verzamelen, en waar den raf brengen, naar den Jehoshaphat tol, en waar den doorrechten wegen mijn volk en mijn afgod Israël, den zei verstreed haar maak al die nationen, en deelde zich mijn land in. En de dag, wanneer dag zijn dat? De Pinkstag? Oh nee. Dan hij zegt dat het dan wordt zijn, wanneer hij Juden er in gevangenschap wordt terugbrengen. Hij bracht die niet terug aan den eerste Pinkstag, zei maar. Eindelijk deed Jezus dat een beter de apostel anderen, als hij te aanzien dat zij zullen zij zijn, verarbeidest in Jeruzalem, vond daar aan, en in gans Judea, en in Samaria, en wat dat wietste eng van de eed. Anders je zegt, en er steht dat hij den trek brengen wordt naar Jeruzalem aan den Pinkstag, zei hij toe aan dat zij zullen uitgaan naar de ganse wereld met dat evangelium. Ik zei uitgaan, zei maar. Zij zullen de boodschap van zijn opstaan van dood en de raden naar de ganse wereld nemen. Zij zullen zeggen dat hij, de Heer, genedig weer en geduldig en erbarmend, en dat wie immer dem Heer zijn namen aanroepen wordt geraad zijn, wordt dat eeuwig leven hebben. Dat evangelium is zo eenvoudig dat veel mensen dat voorbijlappen laten. Maar wanneer het ook zeer eenvoudig is, toch is het zo wunderschön. De hoofdzaak is dem Heer Jezus aannemen en geloven dat hij leven wat de Bijbel zegt van wat Jezus voor ons gedaan heeft en dat aannemen voor ons zelfs. Dat is een goal. Wist Jezus de zonde schuld alle betaald heeft. Neem dat nu aan. God is zegen, mijn vrienden.

0: Joyce red van Jesus, dat hy zou ons in laam en deze wereld kom, om vir my en die en die ganse wereld te sterwe. Zo word ook van hem gereed in de Bijbel en Offenbarung. Dat boek is van Johannes geschreven, was hij al 90 jaar oud weer. Als hij nog ganz jong weer, deed Jezus hem roepen dat hij hem nu vallen zal. Als hij oud weer, dan wordt hem van God gewezen, wou dat nogmaals zijn woord en de eeuwigheid met Jezus. Wanneer ik dat lees, wil ik bloos ver aan hem vallen en hem loven. Een van de beelden wat Johannes zag, waren duizenden van engel. Die stonden voor den troon Gottes en zongen dit lied. Dat lam wat doodgemaakt weer, is dat weet, kracht en rechtum en wijsheid en gewalt en eer te nemen en geloofd en gedankt te worden. Dan zeiden al die wat im hemel en op de eerd waren, dem die op den troon zat, dat lam, kracht en alle eeuwigheid, allen dank, in ihr en Herrlichkeit in ihr Wald.
1: Die Ostergeschichte jaft an so viel Freude und Hoffnung. Jesus ist nicht tot, er lebt.

0: aan ze tiet is ware aan. Wie zijn vrouw dat wie kunnen dit jaar toop met die oostere vieren? En wie hopen du was een wonderbare tiet hebben met die familie? En dat die worden kennen alle toop God danken voor Jezus.
1: Houd aan deze waarheid vast. Jezus is ons rare, die als een lam geslacht wordt voor onze zind. Aber hij leeft. Een levende heiland kan die zind wegnemen. Vraag hem dan nu en hij wordt dat tonen. Abware, heren.